Blaise Bridges wat hierdie uur afsluit met Crowded Rooms. Nia Nal, die oomlik is nou en ons eie Theo net vocht. Net voor dit met Jambalaya. Amper sê ek vir Theo net nog. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin die nieuwe uur met Aha, Stay on These Roads. Mirandi se oorlosie en Gerald Jolin 2 solo 2.

A Manolier Blue Tango en Gerald Jolin, To Solo 2. Vier seisoene kind nou in die beurt met Van Gian Groen en Anton Goosen. The Bachelors daarna, I Wouldn't Trade You for the World, en dan Lauren Dushky's Costume Party.

0: Lauren Dushki, costume party and the bachelors net voor dit. I wouldn't trade you for the world. Nou bespeel is dit vir Lorika Raagse straat troubadoure. Uncle Cracker, Follow Me en Kevin Leo, so Monique, I believe in you. Chris Els en jou skoene.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: Chad and Jeremy, a summer song.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: A Chad and Jeremy, a summer song.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Dit is mooi daai van One Direction en Night Changes en voor dit die liefdeslied van Adam Tass, Rowan de Tooy, Ampie, Liesel Pieters en Pieter Smith daarmee saam. Ons gaan verder muziek luister net hierna.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration, Elardus Park. KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek, in die somer.
0: Die horlosie is by 27 minute voor 8. Nou moet jy mooi luister en dan moet jy deelneem.
4: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Kom eens keer terug na die muziek. Ons gaan begin met Billy Joel en daar is Vaughn Gardner se Gooi jou arms om my. Hier is An Innocent Man van Billy Joel.

0: Dit bly maar 'n baie mooi snit van Bless Bridges met Sproetjies kom terug. Voordat Randy Crawford met You Bring the Sun Out, heel gepas vir Vadersdag, Cat Stevens, a father and son, en ook Bobby en Carleen van Jaarsveld, toe ons jonk was. Net aan die breekie by Bosveld Stereo, op die klanke van John Denver met Rocky Mountain High.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview. 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

So gaan ons voort met die goeie klanke hier by Bosveld Studio. Cornelia met Picking Up Pebbles, Brendan Byber se Beautiful in Bloemfontein en ek Simfonia met Kaapse Draai. Die winter brand die kuier vure warm by Oemerambe vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag die 4 Julie met Springbok Rugby op die groot skerm, optredes deur Leon Kremer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Daar is verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet heerlike kos, uitstallers, vreugdevure en onvergeetlike atmosfeer saam met jou familie.

0: Plaaslike talent hier by Bosveld Stereo, Annelie van Rooyen met CMU. Ou goud op pad van Bobby Winton, maar eers...
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Baie mooi klanke van Mark Knopfler met Once Upon a Time Storybook Love. Ons ook ou goud van Bobby Vinton met Roses Are Red, My Love. Net na die breekie by die Hart van Goud het ons musiek van ons eie vier net vocht met Openlig Kafee.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder

Pragtige plaaslike klanke van die lieflinge Rudy Klaas en Sharna Yehu met Bang. Daar was ook klanke van Katie Mellowa met If You Were a Sailboat, Elvis Blues, The Things My Father Said, en ook Fionet Vocht se Openlig Café. Ons gaan voort met die klanke hier by Bosveld Stereo van Andrea Bocelli en Sarah Brightman met Time to Say Goodbye.

0: En Dries net in 'n ry vir jou hier by Bosveld Studio. Vicky Leandros met Come What May. Bok van Blerk se sing, Afrikaner sing. En ek Luke Holmes met Even Though I'm Leaving. Daar is nou 17 minute oor 12 hier by Bosveld Studio. En die tyd word aan jou gebring deur Consignment Warehouse oor kan Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Dis baie mooi net hierdie, nee? Jason Mraz met I Won't Give Up. Net voor het Lia en kyk na my. Ja, dit is ek en jy. En die volgende paar ure mekaar se geselskap, ek moet sê ek sien uit daarna. En ek sien, daar is allemaal uitstekende treffers wat nog wacht. En dan ek so paar vadersdagsnitte wat ook so die ronde is, so blijk een skakel daarvoor. En dan ook die ontplofcompetitie. Jy moet maar luister voor die ene, nee? En ek kan jy so bekie advies gee. In die volgende uur, iwers, mag hy dalk speel. Wie weet, kom kyk. 17 minuut oor 1, hierdie is Rydelin, gebore vir jou.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Van Jy Cocker en Goodbye is the saddest word, inderdaad. Nee. Joe Cocker voor het met Don't You Love Me Anymore en Brian McKnight, so back at one. Ja, kijk, ek sê elke keer, nee, die volgende uur is propvol treffer. Nee, die laatste ene wat ek saam deespandeer, verseker, die beste is wat wag. So, moet nie weg en nie blij geskakel, net daar die breek begin, ek en jy, met een baie bekende snit uit een baie bekende rolprint.

0: Stem daarvan Dua Lipa met Homesick en voor dit ons eie Andriet met Welkom in my hart. Nou ja, baie baie welkom hier by Bosveld Stereo, die stasie met die hart van goud. Die tyd nou presies 4:15 en aan jou gebring en moontlik gemaak deur Barbados Bar & Grill.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.

0: Dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Die span by Bielco en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielco raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

Heerlijke country muziek vanaf Zuid-Afrikaanse bodem. Dit was die groep West met I Am Yours. Moya en Iona, volgende Sonskyn, jy is die rede.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger, let her go. Een van haar meer onlangse treffers, né? Voor het Maria, stand up like a man. Julie Covington, volgende Don't Cry for Me Argentina, natuurlijk uit die muziekblijspel Evita, was een groot treffer geweest voor Madonna ook. Maar hierdie is die oorspronkelijke weergawe. Dit is die een wat jy wil hoor.

Klankbaan muziek vir jou, so by Boswell Stereo, Daisy Jones and the Six, lekker is nou, natuurlijk uit die reeks met diezelfde naam, Daisy Jones and the Six. Voor het, Elofse Johnny Blow en Alan Jackson, Remember When. Ons nog so paar snitte, dan is het tot ziens het tyd, hoe vinnig het hier die 4 ure nie voorbij gevlieg nie. En we beginnen so met Scallywag, Don't Wait Till It's Too Late.

Twee van die meer unieke stemme heidiglik in Afrikaanse muziek, Gian Groen en Jan Blom, naas ons saam in volle bors. Scallywag, don't wait till it's too late, net voor het. En dit bring ons dan nou by die punt van die aand, waar ek moet tot ziens sê. Rudy van Deventer is hier so reg om oor te neem, reg om jou geselskap te hou tot en met 5:00. Ek los jou soos gewoonlik nie met leë hande nie. Ek het Belinda Carlisle, Leave a Light On, James Blunt, Goodbye My Lover, ook Elis Matron met Trane, en dan daar heel op die einde van die uur. En sommer so een bykie in die nieuwe uur in, is dit The Monkees of Shades of Grey. Soos gewoonlik, vrijdag aans, ek weer terug achter die microfoon, keir ek en jy verder. Tot dan, geniet hierdie week wat voorlee. Dit gaan een koel ene wees, maak my seker as een warm ding daarby. En, vat het rustig. Tot self nou nie te veel uitput voor volgende naweek nie. Tot dan, voorspoed, sterkte, mooi loop.

Dionne Warwick, I say a little prayer. Ek hier gaan verder met net die beste muziek op jou stasie met die hart van goud. Lemay, draai na jou. Brian Finch, A Beautiful Feeling. En dan Vicky Lawrence, The Night the Lights Went Out in Georgia.

0: Vicky Lawrence, The Night the Lights Went Out in Georgia. Brian Finch, It's a Beautiful Feeling. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Nou op die speellys het ek vir jou Hubby en Spence. Dit gaan snel verby. Chris Rea met Daytona en Amy Holland, Shooting for the Moon. Stefan Versace, Sideson en Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder.
1: Hou van Bosveld Studio se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.